0: vader was een armoelijer.
1: Served in the marine.
0: Die surfde met Marie.
1: Roberts took a mother.
0: En dan rolde ze door de modder.
1: It was all so mean.
0: Dan had hij ook nog iets met Mien.